muziek weer van Georges Delerue. Ook voor televisie gemaakt is het familiedrama Sin of Innocence uit 1986. Deze CBS-productie van Arthur Allen Seidelman gaat over een zogenaamde samengestelde familie, zoals dat wij tegenwoordig zouden noemen. Een weduwnaar trouwt opnieuw met een vrouw die gescheiden is. Ze hebben allebei al adolescente kinderen. En uitgerekend de stiefbroer en zus raken verliefd op elkaar. Omdat in het verhaal de spanningen tussen verschillende familieleden samenkomen met jeugdliefde, beweegt Georges Delerue zijn score tussen een romantisch hoofdthema en moderne instrumentatie van synthesizer en elektrische gitaar. Je hoort nu de vlotte delen uit de score voor Sin of Innocence, gedirigeerd door de componist Georges Delerue.

Georges Delerue werd vaak gevraagd voor romances of voor films waarin de menselijke relaties worden getest en tot verzoening komen. In Memories of Me uit 1988 krijgt een succesvolle hartchirurg een lichte hartaanval. Hierdoor dringt het besef bij hem door dat hij de frictie met zijn vader moet bijleggen voor het te laat is. Dat de arts wordt gespeeld door Billy Crystal geeft al aan dat er een hoop misverstanden uit de weg moeten worden geruimd. De vader, een rol van komiek Alan King, verdient zijn geld met figurante rolletjes in Hollywood. En eenmaal tegenover zijn zoon blijft hij toneelspelen. Billy Crystal schreef het scenario. Alan King was co-producent en Henry Winkler, bekend als Fonzie in de televisieserie Happy Days, maakte zijn debuut als regisseur. De toon is dus uiterst ironisch, maar wordt naar het einde toe bitterzoet. Georges Delerue danst er subtiel doorheen met een lichte jazzy toon. Hij dirigeerde weer een studioorkest.

Dit was ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Een deel uit de serie Jazz in de Film, vandaag gewijd aan Georges Delerue. Samenstelling Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En vandaag in de reeks Jazz in de Film, de 10e aflevering over Piero Piccioni. De Italiaanse filmmaker Elio Petri had al tientallen scenario's en korte films op zijn naam staan toen hij in 1961 debuteerde als regisseur van de speelfilm L'Assassino. Dat had hij vooral te danken aan Marcello Mastroianni, die zich graag bereid verklaarde de hoofdrol van een volstrekt amorele antiekhandelaar op zich te nemen. Wanneer diens rijke minnares wordt vermoord, heeft hij genoeg motieven, zoals het nemen van een jongere vriendin, om als verdachte te worden aangemerkt. Componist Piero Piccioni was afgestudeerd jurist, werd in 1961 40 jaar en gaf les in jazzcompositie. Hij had dus precies de goede ervaring om L'Assassino, ofwel de moordenaar, midden in de toenmalige tijd te plaatsen. Zijn thema's zijn veelal source music, muziek die in het filmverhaal wordt afgespeeld door de personages. Tijdens de titelrol zet de antiekhandelaar bijvoorbeeld een grammofoonplaat op. Het is easy listening jazz waarbij Marcello Mastroianni in bad gaat. Bovendien helpt de score van Piccioni de structuur van de film vooruit. In flashbacks probeert de opportunist zijn geweten te sussen. Door de muziek wordt het te kijken duidelijk dat dit het verleden betreft. Piero Piccioni dirigeert een studioorkest.

begonnen deze Sound of Movies met fragmenten uit de film Plein Soleil. En dit keer staat dus centraal de filmmuziek van Nino Rota. Gaan we verder met het thema uit I, Clowns, een televisiefilm uit 1970. Uit te voeren door I Compagnie onder leiding van Bo van de Graaf. In 1990 is deze muziek gemaakt met Bo van de Graaf, altsax en sopraansax, Vera Vingerhoed, tenorsax, Paul Vlieks, trompet en flugelhorn, Jeroen Goldsteen, vibrafoon en keyboards, Frank van Merwijk, piano, Karel van Rijn, basgitaar en de trombone wordt bespeeld door Joost Buis.

En we begonnen deze Sound of Movies met een thema uit I, Clowns, een televisiefilm uit 1970. De muziek werd uitgevoerd door I Company onder leiding van Bo van de Graaf. Dan gaan we luisteren naar nog een ander deel. Muziek uit I, Clowns bevat de circusfanfare uit het Harriet Hockter Ballet van componist Con Conrad uit de film The Great Ziegfeld uit 1936 en het nummer Io cerco la Titina van Danny Derf. U hoort nu een studioorkest dat onder leiding staat van Carlo Savina.

Gentleton. Daar die blessen. Kom zo, Gentleton. Daar maar. Werd ik maar als het kan. Hop. Hou het aan.

En dat was veel muziek uit iClowns uit 1970. Gespeeld door een studioorkest onder leiding van Carlo Savina. U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En we gaan verder met de suite uit de film Fortunella uit 1958. Met tussenstukjes gecomponeerd door Bo van de Graaf in de stijl van Nino Rota. Dus een uitvoering door I Compagnie. En ik geef nog even de uitvoerende. Bo van de Graaf, altsax en sopraansax. Vera Vingerhoets, tenorsax. Paul Vlieks, trompet en flugelhorn. Jeroen Goldsteen, vibrafoon en keyboards. Frank van Merwijk, piano. En Karel van Rijn, basgitaar.

En het was wederom in dit programma met muziek van Nino Rota, I Compagni, de suite uit de film Fortunella. Met tussenstukjes, gecomponeerd door Bo van der Graaf in de stijl van Nino Rota. Tot besluit twee thema's uit The Godfather, een film uit 1972. Nino Rota kreeg in 1973 een Oscar-nominatie voor The Godfather, maar die werd ingetrokken toen bleek dat het liefdesdrama identiek was aan zijn eigen thema voor Fortunella uit 1958 dus, en dus niet speciaal voor de maffiafilm van Francis Ford Coppola, was gecomponeerd. Gedisqualificeerd zou je dus kunnen zeggen. We gaan luisteren naar twee thema's uit The Godfather. U hoort een studioorkest onder leiding van Carlo Savina.

En dat was tot besluit van deze aflevering van The Movies. Twee thema's uit The Godfather uit 1972, deze film. U hoorde een studioorkest dat onder leiding stond van Carlo Savina. U heeft geluisterd naar een programma van Kees Hoogenberg.

Luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van ons programma Cinematek. Deze week drie recente soundtracks van Alexandre Desplat. In de film The Lost King ontdekt Philippa Langley, gespeeld door Sally Hawkins, via haar onderzoek de ware aard van de Britse koning Richard III. Ze leidt een zoektocht naar zijn verdwenen overblijfselen. De soundtrack van Alexandre Desplat, The Lost King, weerspiegelt perfect de historische en emotionele diepte van deze gebeurtenissen. De tracks Cities Archives, National Library en The Maps biedt een intrigerende mix van orkestrale instrumenten zoals piano, viool en cello. En daardoor ontstaat een gevoel van grandeur en verfijning. Het nummer Empty Bench is een opvallend stuk dat voornamelijk piano gebruikt om een melancholische en introspectieve stemming te creëren. De thema's van verlies en herinnering worden hierin duidelijk weerspiegeld. Met We Found Richard en Farewell Richard eindigen we met emotioneel geladen tracks. Je kunt ook zeggen ze hebben een enorm meeslepend karakter.

We gaan nu naar de soundtrack van The Outfit van Depla. Het is een sfeervolle en atmosferische score. Een score die de grimmige en gespannen aard van de film perfect vastlegt. In de film runt de kleermaker Leonard Burling, gespeeld door Mark Rylance, een verouderde kledingzaak in het Chicago van 1956. Zijn cliëntel bestaat uit een wrede gangsterfamilie die in de winkel berichten met elkaar uitwisselt. Als op een avond een bekende van Leonard in zijn zaak wordt doodgeschoten, moet hij er alles aan doen om de criminelen te slim af te zijn en een gespannen nacht te overleven. De soundtrack van Depla gaat hier mooi op in. En dat komt omdat het bij vlagen zowel onheilspellend als memorabel is. Soms heeft de soundtrack een kort maar krachtig stuk dat een gevoel van melancholie en kwetsbaarheid creëert. Dan weer zijn het intense nummers die een gevoel van gevaar en urgentie willen creëren.

De muziek van Alexandre Desplat voor Guillermo del Toro's Pinocchio is een betoverende en speelse muzikale reis. De muziek legt perfect de fantasierijke wereld van het geliefde verhaal vast. Carlo's Theme en Sebastian J. Cricket roepen de speelse aard van het verhaal op. We Were a King Once en Memory of Carlo benadrukken dan weer meer de ontroerende en melancholische momenten. Saving Geppetto en Pinocchio's Choice brengen de score tot een bevredigend en emotioneel einde.

U heeft geluisterd naar Cinematek. De speellijst plus verdere info vindt u op onze website. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam en werd samengesteld door Robin Pollen.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film besteden we aandacht aan filmmuziek van Jerome Kern. Om precies te zijn, zijn muziek voor Swingtime, een musical comedy van George Stevens uit 1937 met in de hoofdrollen Fred Astaire en Ginger Rogers. U hoort een studioorkest onder leiding van Nathaniel Shilkret met zang en tapdance van Fred Astaire en Ginger Rogers.

Misschien hoorde u ook wel een beetje Bolero van Ravel in deze muziek van Fumio Hayasaka. Filmmuziek. En in dit geval was het geschreven, de muziek, bij de film Rashomon uit 1951. Het verhaal van deze film Rashomon is simpel. Verkrachting en moord en dat vanuit vier verschillende karakters gezien. In 1964 was er trouwens een remake van deze film met Paul Newman. Luistert u nu naar een andere compositie van Fumio Hayasaka voor de film The Seven Samurai uit 1954. Rovers nemen een dorp onder handen, de boeren verliezen hun oogst en de eer van hun vrouwen. Maar de zeven samurai nemen wraak. Ook van deze film is trouwens een remake gemaakt als The Magnificent Seven. U luistert nu naar Fumio Hayasaka's muziek bij de film The Seven Samurai.

Dat was de muziek bij de film The Seven Samurai, een vechtfilm. Muziek geschreven door Fumio Hayasaka. De film was uit 1954. U luistert in dit programma tussen concertzaal en filmtheater naar klassieke filmscores. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk. We laten u nu, tot slot, nog een film horen, althans de muziek, bij de film Fahrenheit 451, een film uit 1966. De titel refereert aan de temperatuur waarop boekpapier vlam vat en verbrandt. En 451 Fahrenheit staat ook voor 233 graden Celsius. En dat slaat op de censuur uit de jaren 50, 60, die er volop was. Daar gaat deze film over, een film van François Truffaut. En de muziek bij deze film werd geschreven door Bernard Herrmann. Luistert u naar de muziek bij Fahrenheit 451 en het Nationaal Philharmonic Orchestra speelt dit onder leiding van de componist zelf, Bernard Herrmann.

Volgende keer in dit programma tussen concertzaal en filmtheater meer filmmuziek van Bernard Herrmann. Nu alvast Journey to the Center of the Earth.

U hebt geluisterd naar de muziek die Les Baxter schreef bij Dr. Goldfoot en The Girl Bombs. In 1968 kwam de film Wild in the Streets uit, een science fiction drama van Barry Scheer. Ook daarvoor schreef Les Baxter de muziek, uitgevoerd door respectievelijk de Senators, Jerry Howard en The Gurus.

Dat was muziek van Les Baxter bij Wild in the Streets, een film van Barry Shear uit 1968. U hoorde de Senators, Jerry Howard en The Gurus. In 1969 schreef Les Baxter muziek bij Hell's Bells. En dat was een actiefilm van Murray Dexter. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

Dat was de muziek bij Hell's Bells, een film van Maury Dexter uit 1969. Les Baxter componeerde deze muziek en hij dirigeerde ook een studioorkest. Tot slot nu van Les Baxter het thema van Quiet Village uit 1976.

Tot slot van deze aflevering Jazz in de Film in onze serie The Sound of Movies hoorde u van Les Baxter het thema van Quiet Village uit 1976. Uitgevoerd door een groot ensemble met strijkers onder leiding van Lalo Schifrin.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematech. Deze week in het teken van de onlangs overleden Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto was een Japanse componist, muzikant en acteur. Sakamoto heeft een lange en indrukwekkende carrière gehad, waarin hij muziek componeerde voor talloze films, televisieshows en andere media. Een van Sakamoto's vroegste scores was voor Merry Christmas, Mr. Lawrence. Een Brits-Japanse film uit 1983 over de relatie tussen krijgsgevangenen en hun bewakers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De soundtrack bevatte een mix van traditionele Japanse en westerse instrumenten, waaronder Sakamoto's eigen pianocomposities. De aangrijpende score leverde Sakamoto brede erkenning op. Sakamoto's werk voor de film The Last Emperor uit 1987 toont zijn vermogen om klassieke orchestraties te combineren met traditionele Chinese instrumentaties. Hij won daarmee een Academy Award voor beste originele soundtrack. De film, die het leven van de laatste keizer van China volgt, vereiste een groots en majestueus geluid. En dat componeerde Sakamoto met verve. 3 jaar later componeerde Sakamoto de muziek voor de verfilming van The Sheltering Sky. Deze keer combineerde hij traditionele Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse instrumenten met zijn eigen unieke stijl. Sakamoto wilde daarmee de essentie van dit verhaal over culturele botsingen en persoonlijke ontdekkingen zo goed mogelijk met klank symboliseren. U gaat nu luisteren naar delen uit de 3 genoemde soundtracks: Merry Christmas, Mr. Lawrence, The Sheltering Sky en The Last Emperor.

Van de volgende films hebben we telkens één thema, gecomponeerd door Claude Bollin. Du mou dans la cachette uit 1966, con la muerte en la espalda, een Europese co-productie die in Frankrijk bekend staat onder de titel Typhon sur Hambourg uit 1968, Vivre la nuit, ook uit 68, waarvoor Bollin de rock'n'roll song Good Cook componeerde, gezongen door Gary Beckles. SOS Fréquence 17 uit 1969 is een televisieserie. Ces animaux qu'on appelle des bêtes, ook een televisieserie. Doucement les basses, 71. Catch Me a Spy, 1971. Meurtre aux Capucines, 1971, dat is een televisiefilm. En als ene laatste thema muziek gecomponeerd voor de komedie Êtes-vous fiancé à un pilote de ligne ou un marin grec uit 1970. Bollin's score werd echter afgewezen en is dus niet in de film gebruikt. Ten slotte een popsong uit de thriller Key uit 1970. Dit nummer, Who Are You, maakte Bollin samen met tekstschrijver Jack Fishman. Ze hebben samen ook liedjes voor Lucky Luck animaties geschreven. De song is zo lelijk dat we er de uitzending maar mee afsluiten. Samenstelling Kees Hoogenbirk, techniek Dirk Winkel.

Dit is de Concertzender met een uur lang The Sound of Movies en weer een aflevering in de serie Jazz in de Film. Deze keer vier scores van de Amerikaanse componist Les Baxter. Hij leefde van 1922 tot 1996. Om te beginnen muziek uit Dr. Goldfoot and the Girl Bombs, een komische science fiction film van Mario Brava uit 1996. Daarin songs van en door The Sloopies, Mad Doctors, Terry Stafford, Bobby Lye, Paul and the Pack en The Candles. Verder composities van Hemrick and Steiner, Harley Hatcher en Bob Summers. En de muzikale leiders zijn Mike Kerb en Bob Summers.

jazzy muziek uit Dr. Goldfoot en The Girl Bombs. Een komische science fiction film van Mario Brava uit 1996. Gedraaid vanaf een echte LP, zoals het meeste dat u hoort dit uur rond filmscores van Les Baxter. Hierna muziek die Baxter schreef bij Wild in the Streets, een science fiction drama van Barry Scheer uit 1968. Uitgevoerd door respectievelijk de Senators, Jerry Howard en The Gurus.

Baxter's muziek uit de film Wild in the Streets uit 1968, film van Barry Scheer. Hell's Bells is een actiefilm uit 1969 van Maury Dexter. Les Baxter schreef de volgende muziek voor de film, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

Les Baxter rock'n'roll bij de film Hell's Bells van een LP met enige kuren onderweg. Tot slot het thema van de film Quiet Village uit 1976. Les Baxter schreef het al in 1952 en het wordt hier gespeeld door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin.

thema van de film Quiet Village uit 1976. Door Les Baxter gecomponeerd in 1952. En hier in wat commerciële uitvoering door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin. Dat alles tot besluit van dit uur, The Sound of Movies. Met weer een aflevering in de serie Jazz in de Film. Voor de gegevens gaat u naar concertzender.nl. Samenstelling Kees Hoogenberg.

0: Dat was tot slot Roberto Carea. Samenstelling van de zwervende microfoon, Jan Kruid.
1: Dit is Radio 6, de concertzender. Magazine. Met Didwien van Delft.

Dit is de Concertzender op Radio 6 met een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag met muziek van de Turkse film Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. Vorige maand hebben we in Let's Movie de soundtrack van Vizontele Tuba uit 2004 laten horen en vandaag dus het eerste deel. Vizontele werd in 2001 met 3,5 miljoen bezoekers het grootste kassucces uit de Turkse filmgeschiedenis. Een half jaar later werd de film door de Amerikaanse distributeur Warner Brothers ook met redelijk succes uitgebracht in andere Europese landen met veel inwoners van Turkse afkomst. De eigentijdse muziek in de film komt van het collectief Kardes Türküler. Je hoort traditionele instrumenten naast violen en synthesizers. En hier is het nummer Leyla.

Je luistert in Let's Movie naar de soundtrack van de Turkse film Vizontele. En de muziek wordt uitgevoerd door de groep Kardeş Türküler. In een klein pittoresk dorpje in Turkije gaan de mensen naar de bioscoop als ze zich willen vermaken. Maar het is iedere keer dezelfde film die gedraaid wordt. In het begin van de jaren 70 wordt dan eindelijk de televisie geïntroduceerd. De bewoners hebben geen idee wat een vizontele, zoals zij de tv noemen, precies is. Het is grappig en ontroerend om te zien dat de dorpsbewoners denken dat ze zich voor de televisie netjes moeten kleden, omdat de nieuwslezer terug kan kijken. De dorpsbewoners komen niet alleen bij elkaar om televisie te kijken, maar ook om de politieke situatie te bespreken. Op de achtergrond is er een oorlog gaande waarin familieleden en bekenden vechten. Hier is Virar. Een stuk uit de filmmuziek van Vizontele van Kardeş Türküler.

0: Je luistert naar filmmuziek die gespeeld wordt door Kardeş Tüküler bij de film, de Turks film Vizontele. En zojuist hoorde je het stuk Artos.
1: Agenda.
0: Gisteravond begon het Cinekit Media Festival en het duurt tot en met 21 oktober. Het internationale festival staat in het teken van film, televisie en nieuwe mediaproducties voor kinderen. In de herfstvakantie biedt Cinekit ieder jaar aan meer dan 35.000 kinderen de mogelijkheid om één of meer van de 200 mediaproducties die Cinekit presenteert te bezichtigen. En onder mediaproducties vallen speelfilms, kinderdocumentaires, korte films, animaties, tv-programma's, cross-mediaproducties, interactieve installaties en verschillende workshops. Het festival vindt plaats in Amsterdam en kent daarnaast ook ongeveer 30 satellietfestivals onder de titel Cinekit op locatie. Een van de films die gedraaid wordt heet Mukshin en is geregisseerd door Yasmin Ahmad. De film gaat over de vriendschap tussen Orchid, een modern opgevoed Maleisisch meisje, en Mukshin. Na hun eerste ontmoeting zijn ze al onafscheidelijk en hij maakt zelfs een zitje op zijn fiets zodat ze er samen op uit kunnen. Maar het wordt een probleem wanneer Mukshin verliefd wordt op Orchid. De film wordt op de volgende dagen vertoond. Morgen, maandag dus, om 2:00 middags. Donderdag 18 oktober om 12:00 middags. En zondag 21 oktober om 10:00 ochtends. En om in de stemming te komen, laten we alvast muziek uit Maleisië horen.

0: Dat was Rindu Hatikutida Terkira van Liza Hanim. En daarvoor hoorde je Yo Ala Saidi, gezongen door Nora Nitsa Idris. Dit was Maleisische muziek die we je in het kader van het festival Cinekit, het mediafestival, hebben laten horen. En voor de volledige programmering kun je kijken op www.cinekit.nl. En in Let's Movie nu weer terug naar de soundtrack van de Turkse film uit 2001, Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. De muziek wordt verzorgd door Kardeş Türküler. En dat is tot stand gekomen, die groep, in 1993... naar aanleiding van een concert georganiseerd door een University Folklore Club. Het project had als doel om Anatolische volksliedjes nieuw leven in te blazen. En daarbij speelde de oorsprong van de liedjes een grote rol. De liedjes werden vertolkt in de originele taal: Turks, Armeens, Koerdisch en Azerbeidzjaans. En met dat project nemen de muzici van Kardeş Türküler stelling tegen de polarisatie en spanningen die zijn ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het repertoire bevat inmiddels ook liederen uit andere culturen, waaronder Georgië, Macedonië en ook uit liederen uit de Roma-cultuur. Door de regisseur van Vizontele is Kardeş Türküler gevraagd om muziek voor de film te schrijven en te arrangeren. En hier is TRT.
1: Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu?
2: Söylüyor.
1: İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda.
3: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?

0: Dat was Zemar. En daarvoor hoorde je Leila, uitgevoerd door het Kardeş Türküler Collectief. De soundtrack van Vision Tele, de film, heeft de prijzen ontvangen voor de beste filmmuziek tijdens het 38e jaarlijkse Antalya Golden Orange Film Festival in oktober 2001. En tot slot van Let's Movie gaan we luisteren naar nog twee nummers met muziek uit de film van Vision Tele. En hier is nog één keer Kardeş Türküler.
1: Rahmetli babam da en çok Rıfat'ı severdi. Bu çocukta ağa mayası var derdi. Aynı benim gibi derdi. Nazmi Bey, Ankara çok mu uzaktır?

In Let's Movie heb je geluisterd naar de soundtrack van de film Visantele uit 2001. De muziek werd toen verzorgd door Kardeş Türküler. En die muziek heeft trouwens ook een prijs gewonnen. Samenstelling van Let's Movie, Charlie Kroijmans. En de techniek werd vanmiddag verzorgd door Jaap Dijker. Tot om 4 uur, Rhythm Is Our Business, begint over trompetist Ned Gonella. Nu nog muziek uit Maleisië. Luister naar Mari Minari met Gazelle Mazrie.

En deze tune laat niets te raden over bij de Concertzender. Nu tijd voor The Sound of Movies met het tweede deel in de serie gefilmde optredens. Dit keer gewijd aan Jimmy Dorsey en Artie Shaw. Film tracks of Artie Shaw. Diverse dansnummers uit verschillende films door de band van Artie Shaw uit de periode 1939-1940. Met composities van onder andere Arthur Schwartz, Howard Dietz, Harry Warren en Johnny Mercer, Peter D. Rose, Mitchell Parrish, George en Ira Gershwin en van Artie Shaw zelf natuurlijk. En de vocals zijn door Tony Pastor en Helen Forrest. Zij worden begeleid door Artie Shaw en band.

In deze aflevering van Jazz in de Film besteden we aandacht aan filmmuziek van Ritz Ortolani. We hoorden muziek die hij componeerde voor de film The Biggest Bundle of Them All. En een jaar na deze film en na Raquel Welch als pin-up verschijnt The Bliss of Mrs. Blossom met Shirley MacLaine in de hoofdrol. In 1967 speelde zij al 7 vrouwen in Women Times 7. In de vorige aflevering, met muziek van Ritz Ortolani, hebben we daarvan de soundtrack laten horen. En ook in de Yellow Rolls Royce, in aflevering 306 van Jazz in de Film, speelde MacLaine op de klanken van Ritz Ortolani. En wel als gangstermeisje in een grote auto. In 1968 is ze nog een keer een soort Irma La Douce, u weet het, het personage dat haar beroemd heeft gemaakt, maar nu dus in The Bliss of Mrs. Blossom van regisseur Joseph McGrath, waarin ze de rol speelt van Harriet Blossom, de vrouw van een fabrikant van bustehouders. Ze lijkt een keurig leven te leiden, maar intussen verstopt ze op de zolderkamer de reparateur van haar naaimachine. De verrukte mevrouw Blossom weet haar geheime minnaar daar 3 jaar te verstoppen. En ondertussen hield ze haar man bezig met tips bij het aankopen van aandelen. En die tips die krijgt ze van haar ondergedoken bijslaap. Tot er een privédetective op haar spoor komt. Ritz Ortolani is inmiddels geknipt voor dit soort sluipwerretjes en valkuilen. Hij schrijft ook weer een paar liedjes waarin zijn gevoel voor melodie goed uitkomt. De rockgroep, The Spectrum, zingt Let's Live for Love. Jack Jones vertolkt The Way That I Live. En Shirley MacLaine neuriet mee met het hoofdthema The Bliss of Mrs. Blossom. De teksten zijn van Ortolani's vaste buitenlandse schrijver Norman Newell. En op de plaat staat ook een nummer van Jeffrey Steffens dat door de New Vaudeville Band wordt gebracht. I think I'm beginning to fall in love. En het alles hoort u nu met een studioorkest dat onder leiding staat van Ritz Ortolani.

Dat was muziek uit de film The Bliss of Mrs. Blossom van regisseur Joseph McGrath. En de componist stond centraal in deze aflevering, namelijk Ritz Ortolani. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg en technisch afgewerkt door Dirk Winkel.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Sound of Movies. Voor de vierde keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Georges Delerue. Deze componist, Georges Delerue, begon zijn filmcarrière dankzij de Nouvelle Vague, de revolutionaire filmstroming, die experimenteerde met realistische onderwerpen in nieuwe vorm. In 1964 maakte hij de muziek bij L'Insoumis van regisseur Alain Cavalier. Alain Delon speelt hierin de gedroste legionair uit het Franse vreemdelingenlegioen. De opstandige, betekenis van L'Insoumis dus, al uit de Engelse titel van de thriller Unvanquished. En hier duikt hij dus op in Algiers, waar hem wordt gevraagd een kidnapping te regelen. Van Delerue's score is een korte suite met dramatische muziek bekend, maar wij draaien een melancholiek stuk jazz. Titel: La Fête Triste.

een jazzy stuk, La Fête Triste, afkomstig dus uit de film L'Insoumis. Philippe de Broca, regisseur van actiefilms met een komische inslag, werkte vanaf zijn debuut, Les Jeux d'Amour, in 1960, samen met componist Georges Delerue. In de vorige uitzending met muziek van Delerue hebben we daaruit drie thema's gehoord. Zowel regisseur als componist kregen succes. En dat resulteerde in een grootse avonturenfilm in 1964, L'Homme de Rio. Omdat de film met Jean-Paul Belmondo in de hoofdrol meteen in het buitenland werd uitgebracht, staat hij ook bekend onder de internationale titel Dead Man from Rio. En in de Verenigde Staten draaide hij zelfs in de nagesynchroniseerde en in de Frans gesproken versie. De combinatie van spanning en humor met de locaties van Parijs en het net gebouwde Brasilia, de nieuwe hoofdstad dus van Brazilië, zorgde voor een sensatie. Belmondo is de held die met veel bravoure en aplomb de moeilijke situaties oplost, terwijl hij het spoor volgt van de ontvoerde Françoise d'Orléac. En dat voert hij, dat spoor, tot in Rio de Janeiro. Overigens is deze Françoise d'Orléac gespeeld door de zus van Catherine Deneuve. Delerue volgt in zijn muziek alle stemmingen en landen waar Belmondo doorheen gaat. U krijgt een selectie uit de jazzy stukken en de bossa novas uit de Braziliaanse sferen.

Van Londerio werden zowel in de Verenigde Staten als in Frankrijk verschillende EP'tjes en cd'tjes met delen van de score van Georges Delerue uitgebracht. Om de lacunes te voorzien bracht het label Universal Music Jazz France in 2006 enkele composities van Delerue uit op een album met muziek van Philippe de Broca Films. En hiervoor arrangeerde de jonge Franse filmcomponist Alexandre Desplat drie stukken uit de score om opnieuw op te nemen. Alexandre Desplat behoort inmiddels zelf ook tot de top van de filmmuziekwereld. Hij won Oscars voor Grand Hotel Budapest en The Shape of Water. We gaan luisteren naar een studioorkest onder leiding van Alexandre Desplat.

Georges Delerue was een zeer veelzijdige componist. En mag dan ook geen wonder heten dat hij de opdracht accepteerde om een film te begeleiden van de spreekwoordelijke Franse driftkikker Louis de Funès. De Funès was in enkele maanden tijd beroemd en gevreesd geworden als de gendarme van Saint-Tropez en als Le Fantôme. En dat was vooral te danken aan regisseur Gérard Oury, die zijn heetgebakerdheid in goede banen wist te leiden. Oury en de Funès begonnen in 1965 aan hun meest ambitieuze project, Le Corneau. In Nederland uitgebracht als De Eend en de Cadillac. Het was een film die gedraaid werd in CinemaScope en het werd ook een gangsterparodie met de Funès en zijn maat Bourville die te kampen krijgen met boeven die hun deux chevaux willen stelen en gebruiken om te smokkelen. U hoort twee komische themaatjes, vermoedelijk gedirigeerd door Delerue zelf.

In de misdaadcomedie Une belle comme moi van regisseur François Truffaut speelt André Dussolier een socioloog die aan een proefschrift werkt over criminele vrouwen. In de gevangenis leert hij Camille, een moordenares, kennen, gespeeld door Bernadette Lafont, en zij vertelt hem alles over haar liefdesaffaires. U hoort een orkestrale opname van het thema van Georges Delerue, uitgevoerd in 1996 door de London Sinfonietta, onder leiding van Hughes Wolff, met solisten Fred Hirsch, piano, Doug Weiss, bas en Matt Wilson, drums.

En dan voegen we als dessert het ondeugende lijflied van de aantrekkelijke criminele gevangene Camille toe, gezongen in de film Une belle fille comme moi, uit 1972 dus. Het is niet gecomponeerd door Georges Delerue, maar door Jacques Dattin en Jean-Loup d'Abadie. En het wordt uitgevoerd door de hoofdrolspeelster Bernadette Lafont zelf. En daarna sluiten we af met het speelse thema dat Georges Delerue voor het personage Camille heeft gecomponeerd. En dan hebben we het in 2003 ook al eens uitgezonden, dus zegt de samensteller van dit programma reden om het nu kort te houden.

En met deze muziek afkomstig uit de film Une Belle Fille comme moi uit 1972 besluiten we deze aflevering weer van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoornberg.

Muziek staat centraal bij de concertzender, 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat dankzij de nieuwe concertzender Radio-app voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de concertzender Radio-app. Download hem nu gratis via Google Play of App Store.

U luistert naar de Concertzender. En tot 10 uur krijgt u van ons het programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film zijn we toe aan de tweede aflevering met muziek van de Amerikaanse componist Patrick Williams. Die werd geboren in 1939. Hij was vooral bekend om zijn muziek voor tv-series zoals Cannon, The Streets of San Francisco, The Mary Tyler Moore Show en Lou Grant. Dit keer twee filmscores van Patrick Williams. It's My Turn, een komische liefdesfilm van Claudia Wylut. En die maakte ze in 1980 met in de hoofdrollen Michael Douglas en Jill Clayburgh. En we krijgen de titelsong van Michael Masser en Carol Beyer-Sager. En die wordt gezongen door Diana Ross. En songs van Teddy Randazzo en Tony Travallini. En dat is ook degene die zingt. En tenslotte krijgen we dan ook nog muziek van Ozone.

That was the jazz combo from I Want to Live van Johnny Mandel, die ook het studioorkest dirigeerde. Verder nu met muziek bij de film Point Blank. Alweer een crime drama, dit keer over verraad en wraak. John Borman maakte deze film in 1967. In de hoofdrollen Lee Marvin, Angie Dickinson en Carol O'Connor. En we horen het studioorkest onder leiding van de componist Johnny Mandel. Met Paul Beaver elektronische instrumenten, Bart Schenk fluit en Sharon Acker zang.

Johnny Mandel, hij componeerde deze muziek bij de film Point Blank uit 1967. Gespeeld door het studioorkest, dat werd geleid door dezelfde Johnny Mandel. Dit was Jazz in de Film. Samenstelling Kees Hoogenberg. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd gedaan door Peter Wenink.

U luistert naar de Concertzender. En het komend uur heet Ongehoorde Scores. Over filmmuziek die nooit achter de betreffende film terecht is gekomen. Vandaag muziek bij The Journey of Natty Cann. Een avontuurlijke familiefilm van Jeremy Kagan uit 1985. De film gaat over een nogal jongensachtig meisje dat in de jaren 30 wegloopt bij haar pleegvader om naar haar echte en alleenstaande vader te gaan. Hij woont 2000 kilometer verderop omdat hij daar werk kon vinden. Luistert u naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor deze film, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist.

Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie en de soundtrack van Ocean's 12. Het programma in het programma Let's Movie. Hoofdrolspelers in Ocean's 12, dat zijn George Clooney als Danny Ocean, verder Brad Pitt en Matt Damon. Ze vormen een team dat inbraken pleegt in Amsterdam, Parijs en Rome. Dat om de wraakzuchtige casino-eigenaar uit Las Vegas, Terry Benedict, Andy Garcia, te kunnen afbetalen. Dat afbetalen, die Garcia die achtervolgt hen al sinds de gebeurtenissen in de vorige film. De scènes die in Amsterdam spelen werden in mei 2004 in de hoofdstad opgenomen. En op station Haarlem, dat voor station Amsterdam Centraal moest doorgaan, compleet met een speciaal naar Haarlem gereden Thalys-trein. Het Amsterdamse gemeentearchief gebruikte de publiciteit rond de opname voor de film om aandacht te vragen voor een VOC-aandeel dat jaren geleden uit het archief was gestolen.

Ja, zo klonk tenslotte What Are We Stealing van de soundtrack van Ocean's 12 uit 2002. Dat nummer 12 in die titel van Ocean's 12 dat verwijst zowel naar het volgnummer van de film als naar het aantal bendeleden. De 11 uit de oorspronkelijke film plus Ocean's vrouw Tess. En die wordt gespeeld door, ik noemde haar naam al, Julia Roberts. Een nieuwkomer in de cast was Catherine Zeta-Jones als de Europol-detective Isabelle Lahiri. En Jeroen Krabbé, hij speelde een klein rolletje mee in de film. Ik ga nu verder met een nummer van een van de gastartiesten op deze soundtrack. Luister naar Faust 72 van de Franse band Dynastie Crisis uit 1972.

0: De Franse band Dynastie Crisis uit 1972 met Faust 72. Muziek afkomstig uit de film Ocean's 12 van Steven Soderbergh. Muziek die je hoort in dit programma Let's Movie hier op Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, zo dadelijk gaan we verder met nog meer muziek uit Ocean's 12. Maar eerst, zoals je hoorde, de agenda. Want deze week is het alweer de tweede editie van het Streaming Video Festival. En dat is online te bekijken van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober aanstaande. De organisatie heeft voor die dagen gratis de beschikking gekregen over meerdere megaservers van de grote internetprovider. Deze streamingfilms zijn van tv-kwaliteit en ook goed te bekijken met een eenvoudige internetverbinding. Het festival is dus niet in bioscoop of theater te zien, maar in zijn geheel op internet. En dan de locatie, dat is natuurlijk van belang hierbij, www.streamingfestival.com. De eerste editie, dat was een enorm succes en dit jaar worden er ook weer veel kijkers verwacht. Vorig jaar lag de nadruk deels op soundtracks en experimentele muziekvideo's. En dit jaar gaat het meer over de hedendaagse experimentele beeldcultuur. Een aanrader om zeker te gaan zien is Rave Against the Machine van James Harvey. Een film over de muziekscene van nu in Sarajevo. Net als vorig jaar maakt DJ Technician de bumpers met elektronische muziek. Toegang is gratis als je internet hebt. Je surft dus naar www.streamingfestival.com van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober.

En zo klonk dit nummer 72904, die day af van David Holmes, de componist van de soundtrack van de film Ocean's 12. De soundtrack die we vandaag draaien in Let's Movie hier op Radio 6. Die David Holmes is een Noord-Ierse DJ, muzikus en componist. Geboren als jongste uit een gezin van 10 kinderen. Voordat hij actief werd in de muziekwereld was hij haarstylist en eigenaar van een café. Holmes begon zijn carrière als DJ op 15-jarige leeftijd in pubs in Belfast. In het begin van de jaren 90 runde hij 2 succesvolle nachtclubs in Belfast, Sugar Sweet en Shake Your Brain. In 1995 bracht Holmes het album uit This Film Scraps Let's Slash the Seats. En dat werd door critici goed ontvangen vanwege het sfeervolle geluid. Een van de liedjes van het album werd gebruikt in de film Pi. Volgens Holmes zelf werd hij voor het album geïnspireerd door filmmuziek. Buiten de 3 Oceans films componeerde David Holmes ook de soundtrack voor The Good German van Steven Soderbergh. Maar Soderbergh was kennelijk niet tevreden met de muziek, want hij vroeg later Thomas Newman om Holmes te vervangen. Verder mixte Holmes nog nummers van bekende artiesten zoals U2, Manic Street Preachers, Primal Scream, Page and Plant en Ice Cube.

0: Filmmuziek uit Ocean's 12 van regisseur Steven Soderbergh. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001. Ook geregisseerd door Steven Soderbergh. Dat allemaal in dit programma Let's Movie hier op Radio 6. Iedere zondag tussen 3 en 4 uur op deze zender Radio 6. Vandaag werd de muziek uitgezocht door Wannes Derven.
1: De zesde.

Downtime was de titel van het nummer van Chuck Prophet. Afkomstig van de cd Soap and Water, de cd van de week hier op Radio 6. De afgelopen week, want vanaf maandag is er een hele nieuwe verse cd van de week. Een hele nieuwe verse zesde. Wat die wordt, dat hoor je morgenochtend in het programma The Beat. Deze cd was getiteld Soap and Water, het meest recente album van de Amerikaanse singer, songwriter en rootsrocker. Rocker Chuck Prophet, een man die net zo goed thuis is in de rijk georchestreerde ballades als in snoeiharde rocknummers. Zo dadelijk na vieren gaan we verder met het programma tussen Swing en Bob hier op Radio 6.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Met muziek rond de film The Journey of Nettie Gunn uit 1985. Om te beginnen enkele alternatieve delen voor de afgewezen score, gecomponeerd door Elmer Bernstein. Luistert u naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, Elmer Bernstein.

We begonnen dit programma met enkele alternatieve delen voor de afgewezen score voor de film The Journey of Natty Gunn. Deze muziek was van Elmer Bernstein. Dan volgt nu de wel voor de film gebruikte score van de componist James Horner. De reis van Natty Gunn, een film uit 1985. De regie was van Jeremy Paul Kagan en het was een Walt Disney productie. De hoofdpersoon is 12-jarig meisje Natty Gunn. De reis van Natty, die reist van Chicago naar Washington, zo'n 2000 kilometer, op zoek naar haar vader. Nadat ze weggelopen is bij haar pleegvader. Ze raakt bevriend met een wolf. En zo staat ze ook op de poster van de film met haar arm om die wolf geslagen. Samen hebben ze prachtige avonturen en vinden vader natuurlijk. Aan het eind van de film eindigen ze in een hartverscheurende omhelzing op een bergweg.

Muziek van Andrew Previn uit de film All in a Night's Work uit 1961. Het meisje en de twijfelaar luidt de geestige vertaling waaronder het romantisch drama Two for the Seesaw in Nederland werd uitgebracht. Een seesaw is een wipwap. Dat zou net te dubbelzinnig klinken, hoewel wippen in 1962 nog gewoon een kinderspelletje was. Een twijfelaar is een bed waar net geen twee personen in passen. Dat is wel echt een woord uit de jaren 60. Het gevolg dat je of op elkaar moet liggen of alleen slapen. Two for the Seesaw is een film uit 1962 van Robert Wise, de muzikale regisseur van West Side Story van een jaar eerder. Het verhaal gaat over een jurist die doelloos door New York zwerft, gespeeld door Robert Mitchum, sinds zijn vrouw van hem wil scheiden. In Greenwich Village loopt hij net zo'n outcast tegen het lijf. Een povere danseres, net als in All in a Night's Work, gespeeld door Shirley MacLaine. Samen proberen ze er iets van te maken. Andrew Previn schreef er een zwoel nachtelijke score voor, inclusief een veelzeggende ballade, Second Chance. De tekst is van Dorrie Langdon, later bekend als Dorrie Previn, de vrouw van. Jackie Kane zingt het nummer waarvoor de Previns een Oscar-nominatie kregen. Dit is allemaal over de film Two for the Seesaw uit 1962. Andrew Previn dirigeert een studioorkest met als solisten Ewan Ramsey, trompet, Ronald Lang, tenorsax, Dick Nash, trombone, Ed Lustgarten, cello.

in de Sound of Movies bij de Concertzender vandaag in het teken van Andrew Previn voor de 7e keer in de serie Jazz in de Film. Ten slotte uit de film Two for the Cecil zijn muziek uit 1962. Hij dirigeerde hier ook een studioorkest met als solisten Ewan Ramsey, Ronald Lang, Dick Nash en Ed Lustgarten. De Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld zoals altijd door Kees Hoogenberg.

Bij de Concertzender kunt u weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 323ste keer jazz in de film. En voor de 7e keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van Georges Delerue. Op een langspeelplaat paste vroeger zo'n 30 tot 40 minuten muziek, maar vaak is er veel meer muziek opgenomen waarvoor destijds geen ruimte was op het vinyl. Wanneer er plannen ontstaan om een soundtrack opnieuw uit te brengen, op cd dan in dit geval, wordt er op de originele tapes vaak extra muziek aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de cd met de bande originale du film die dit jaar verscheen van de actiefilm L'Homme de Rio. Philippe de Broca regisseerde in 1964 Jean-Paul Belmondo als Durval in een spionagefilm die zich voornamelijk afspeelt in Brazilië. Delerue, de componist van dienst, schreef oorspronkelijk een ouverture van meer dan 3 minuten voor de titelrol. In de uiteindelijke montage van L'Homme de Rio kreeg de générique, zoals de Fransen de main title noemen, een veel kortere variant. Maar nu kunnen we dus Delerue's eerste opzet laten horen en het nummer heet Batacuda en het wordt gedirigeerd door de componist zelf.

In 1977 maakte de Belgische regisseur Jean-Claude Tramon zijn eerste film, Le Point de Mire. Het is een politieke thriller naar het boek Le Photographe, die voor de internationale markt de titel Focal Point kreeg. Al deze titels duiden op het zoeken naar focus door een persfotograaf. En deze fotojournalist komt onder verdachte omstandigheden om en zijn weduwe, gespeeld door Annie Girardot, gaat zelfstandig op onderzoek uit. Maar niemand blijkt te vertrouwen. Georges Delerue componeerde een score vol verwijzingen naar personages en situaties in verschillende stijlen. Hieruit draaien we twee thema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Delerue. Het eerste is een jazznummer dat als cocktailachtergrond wordt gebruikt en het tweede begint als spanningsmuziek om uit te monden in een motiefje in driekwart smaard voor de weduwe, wier point of view bepalend wordt voor de plot van Le Point de Mire uit 1977.

Regisseur François Truffaut leert in de eerste jaren van de Nouvelle Vague, rond 1960, Georges Delerue kennen. Truffaut vindt in Delerue zijn lijfcomponist. Hoewel Delerue vooral goed is in geserreerde, klassiek aandoende muziek, smokkelt hij waar mogelijk jazzy stukjes in de films van Truffaut. We zetten enkele thema's achter elkaar uit drie films die Truffaut begin jaren 80 maakte. In 1980 regisseert de cineast Catherine Deneuve en Gérard Depardieu in Le Dernier Métro. De thriller speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, waar een theaterdirecteur onderduikt in zijn eigen schouwburg. Om het naargeestige Parijs tijdens de Duitse bezetting te schilderen, zet Delerue een jazzy toon in. En dan volgt een stukje source music uit La Femme d'à côté, een liefdesdrama uit 1982. Hierin speelt Gérard Depardieu tegenover Annie Girardot. En ze hebben vroeger een relatie gehad en komen, inmiddels met anderen getrouwd, toevallig naast elkaar te wonen. De tuin verbindt beide huizen, wat voor spanningen zorgt natuurlijk. En bij een gardenparty klinkt vrolijk aandoende jazz. En als laatste hoort u twee thema's uit Vivement Dimanche. Truffaut draait de film in 1983 en ook hierin speelt Annie Girardot de hoofdrol als secretaresse, nu tegenover Jean-Louis Trintignant, haar baas. Ze ontwikkelen een romance midden in een moordmysterie. De man wordt ervan verdacht de geheime minnaar van zijn echtgenote te hebben gedood, maar zijn loyale secretaresse helpt hem. Voor de dubieuze rol van die echtgenote weeft Delerue jazzy schema's door zijn spanningscores. Delerue dirigeert een studioorkest in Le Dernier Métro, La Femme d'à côté en Vivement Dimanche.

De Griekse regisseur Costa Gavras maakte in de jaren 60 indruk met een hele serie politieke aanklachten. Maar nu wil hij voor de verandering een comedy maken, Conseil de Famille. De hoofdrol is voor zanger Johnny Holiday. Fanny Ardant speelt zijn vrouw. En ze heeft met hun twee kinderen trouw op hem gewacht. Hij is namelijk een veroordeelde inbreker. En wanneer hij uit de gevangenis komt, wil hij meteen weer aan de slag. En wat erger is, zijn zoon wil zo graag met hem mee om brandkasten te kraken dat hij zijn vader zelfs chanteert. Omdat Conseil de Famille een parodie is op het genre van de policier, heeft Georges Delerue zijn score opzettelijk overdreven. De aanwezigheid van popidool Johnny Holiday roept

automatisch elektronische instrumenten op, zoals de beatbox. Deze synthesizerkant van de score maakt de inbrekers serieuze professionals, tenminste, dat vinden ze zelf. Aan de andere kant zet Delarue een mondharmonica in die van hun pogingen haast een cowboyfilm maakt. Ze komen uiteindelijk dan ook in Amerika terecht. Met een jazzy saxofoonthema tenslotte plaatst de componist deze komedie in de traditie van de Franse gangsterfilm uit de jaren 50 en 60. Georges Delarue dirigeert hier een studioorkest.

Een jaar na Vivement Dimanche, in 1984, speelt Jean-Louis Trintignant de hoofdrol in het romantische drama Femme de Personne van de Engelse regisseur Christopher Frank. En weer componeert Georges Delerue de muziek. Trintignant is getrouwd en heeft een zoon die bevriend is met een klasgenoot. Die klasgenoot heeft een alleenstaande moeder, gespeeld door Marthe Keller. En zij is één van de vrouwen in dit verhaal die moet besluiten of ze een verhouding wil aangaan met een gebonden man of zelfstandig wil blijven. Dus een vrouw die aan niemand toebehoort, zoals de titel Femme de Personne al aangeeft. Delerue begeleidt de dilemma's met een dynamische score die beweegt tussen rock voor de verleidelijke jeugdigheid en jazz voor de vastigheid. De componist dirigeert zelf de ensembles.

La la la.

U heeft geluisterd naar Cinemathek. De playlist vindt u op onze website. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. Dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren, de tune die zegt het al, naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 313e keer jazz in de film. En voor de tweede keer gaan we aandacht besteden aan het, zeg maar, fenomeen Brigitte Bardot. Het wordt dus een boeiende uitzending. 3 jaar geleden hebben we voor het eerst muziek uit Brigitte Bardot films gedraaid. En dat was in aflevering 170 van Jazz in de Film. En met deze tweede uitzending, die geheel gewijd is aan Brigitte Bardot dus, markeert The Sound of Movies de overgang van Italiaanse filmcomponisten, waarna we de laatste maanden hebben geluisterd naar filmmuziek uit Frankrijk. In de jaren 50 sloeg Brigitte Bardot in als een bom. De actrice met de golvende blonde haren kwam als een Venus van Botticelli uit een schelp en kenmerkte zo de Franse vrijmoedigheid die in de volksmond oh la la is gaan heten. In 1956 was ze al zo bekend dat ze in de komedie Cette Sacrée Jamine een personage speelde dat ook Brigitte heette. En in Nederland kwam de film uit onder de titel Brigitte, het meisje van Place Pigalle. In hetzelfde jaar wordt de Franse komedie En Effayant la Marguerite, wat letterlijk betekent een Marguerite van haar blaadjes ontdoen, bij ons in roulatie gebracht en wel onder de onomwonden titel Mamselle Striptease. Het mag duidelijk zijn, Brigitte, geboren in 1934, is dan in 20 jaar tijd uitgegroeid tot seksbom. Er is één man die hiervan meteen de potentie heeft ingezien, namelijk Roger Vadim. Hij maakte van een bevallig lichaam een merk. Brigitte Bardot was al model en danseres geweest en had in internationale producties gespeeld. Maar nu wordt ze BB. En als BB hoeft ze niet eens meer te acteren, maar gewoon zichzelf te zijn. Vadim bouwt in 1956 een complete film om haar heen. Et Dieu cria la femme. En daar het woord Dieu staan 3 puntjes, alsof God zelf even de adem inhield voordat hij zijn schepping presenteerde. De parallel tussen Roger Vadim en God is niet toevallig. De regisseur maakte van de hoofdpersoon in Et Dieu cria la femme eerst de 18-jarige snol van Saint-Tropez, die alle mannen het hoofd op hol brengt, en daarna wordt ze een femme fatale. Wanneer de enige man die ze wel als echtgenoot zou willen hebben, namelijk uit de stad vertrekt, trouwt ze met diens jonge broer en daardoor maakt ze uiteindelijk 2 mannen ongelukkig. De muziek is van Paul Mizrahi en zijn warmbloedige score hebben ook al gedraaid, maar nu hebben we een plaat waarop Brigitte Bardot over de muziek heen het verhaal van de film vertelt. Het is weer een handige truc van de Roger Vadim. Zelfs de stem van Bardot brengt geld in het laadje. En dat deed de film Et Dieu cria la femme ook al, in ruime mate.